0: Dag lieve luisteraars in Nederland, België, Australië en overal daar tussenheen, over deze hele wereld. En welkom bij onze radio 4EB 98.1 FM, Sharing the World with You. Ik ben Wilma Beurten en ik verzorg vandaag de Nederlandse Global Radio uitzending hier bij Radio 4EB in Brisbane, Australië. En zo dikwijls gedurende de week komt er een onderwerp op me af waarvan ik denk, oh, daar kan ik een programma over maken. En zulk onderwerp kwam bij mij een tijdje geleden aanvliegen. En daar gaat mijn programma over vandaag. En de vraag is, wat is ons voedsel voor de toekomst? En wat is er veranderd in ons voedsel dat we aten in de 50s en 60s? Dus ga er lekker bij zitten en luister naar mijn muziek of mijn geklets. En nu volgen de gebroeders Kool met Beschuitje Eten.
1: Welcome to Global, 4EB's digital station.

0: Leo hier uit België, aan de andere kant van de wereld. Zetten jullie even de radio aan om naar Wilma's programma te luisteren.
1: Wat eten we in de toekomst? In 2050 zijn we naar schatting met 10 miljard mensen op deze aardbol. Om die allemaal te kunnen voeden, moeten we echt anders gaan eten. Ook omdat de manier waarop we nu eten, met behulp van bio-industrie en het gebruik van pesticiden, niet duurzaam is. Daar komt bij dat obesitas ook in Europa een steeds groter probleem wordt. Begin deze maand kwam nog in het nieuws dat een kwart van de Nederlanders maag-, darm- of leverproblemen heeft, omdat we te veel suiker, granen en zuivel eten. Dus tijd om onze voeding toekomstbestendig te maken. Maar hoe ziet dat eruit? Tijdens de Londense marathon zagen we ze voor het eerst. De eetbare watercapsules, die aan de renners werden uitgedeeld in plaats van plastieke waterflesjes. Deze capsules waren gemaakt van zeewier en konden in zo'n geheel zo naar binnen. Het scheelde een enorm berg plastic afval na de wedstrijd. Food en concept designer Chloe Rutzerveld had net in een interview met NU-NL ook al over eten van capsules als een efficiënte manier om mensen te voeden. Door geur, textuur en mondgevoel toe te voegen, kan zo'n capsule dan bijvoorbeeld smaken naar een bakje friet, terwijl we toch heel functioneel goede voedingsstoffen binnenkrijgen. Dat zeewier het groene goud is dat de wereld kan redden, hebben we al eerder geroepen. Het kan gebruikt worden als biobrandstof, maar ook als duurzaam voer in de visteelt, als alternatief veevoer en natuurlijk als mensenvoer. Denk aan de Japanse sushi en zeewiersalades, maar ook aan de populaire Nederlandse wheatburger van zeewier. In de Oosterschelde vind je al een paar jaar de zeewierboerderij Zeewaar. Ook in de Noordzee, 12 kilometer uit de kust bij Scheveningen, ligt sinds 2014 een proefboerderij waar zeewier geteeld wordt. Deze Noordzeeboerderij werd helaas in maart voor de tweede keer door een schip overvaren. En daarbij scheurden meerdere teeltlijnen met zeewier af. En de schade was ongeveer 10.000 euro. Niettemin gaat de boerderij natuurlijk gewoon door, want zeewier is nou eenmaal een duurzame bron van voedsel voor mens en dier. Dat er volop geëxperimenteerd wordt met voeding is op zich niet nieuws onder de zon. Wist je bijvoorbeeld dat een wortel oorspronkelijk niet oranje was? En dat een perzik ooit zoutig smaakte in plaats van zoet? We zijn al eeuwen bezig met het manipuleren van onze voeding en dat wordt in de toekomst niet minder. Zo zijn wetenschappers bezig om fruit te kweken waarin extra vitamine en mineralen zitten. Wordt er geëxperimenteerd om pindas te ontwikkelen die geen allergische reactie opwekken. En er wordt vlees gekweekt. We schrijven er al even voor. De ontwikkeling gaat hard en kweekvlees ligt misschien al over 2 jaar in de schappen. En voor het kweken van vlees in een laboratorium is 96% minder water nodig en 99% minder land. Dus het is zeker duurzamer dan echt vlees. Of het ook een succes wordt, ligt natuurlijk mede aan de prijs. Maar één ding is zeker. Vlees wordt schaarser door de groeiende wereldbevolking en dus duurder. Voor wie dat kweekvlees niet ziet zitten, is de toekomst vegan. Dat stelt ook antropologe en schrijfster Roanne van Voorst, die deze zomer met een nieuw boek komt. Ooit aten we dieren. Hierin schetst ze een beeld van een toekomst waarin we geen vlees meer eten of geen koemelk meer drinken. Veganisme is mainstream geworden en behoeft geen uitleg meer. Het eten van dieren zal zelfs verboden of taboe zijn. Een beeld dat wetenschappers en futuristen nu al voorspellen voor de nabije toekomst. Jij en ik gaan dit nog meemaken. Maar hoe kijken onze kinderen en kleinkinderen dan terug op onze vleesetende geschiedenis, de bio-industrie en onze bijdrage daaraan? Overigens is het nog een hele klus om Nederland aan de groente te krijgen. En dat hoort natuurlijk wel bij een vegan dieet. En eten uit de 3D printer klinkt misschien als toekomstmuziek, maar het is dichterbij dan je denkt. Naast huizen en auto's rollen er ook al snoepjes uit die printer. En de ontwikkelingen gaan snel. Terwijl we tot voor kort vooral suikergoed konden printen, wordt nu ook geëxperimenteerd met hartige hapjes en verse ingrediënten. Zo bestaat er al een voedselprinter waar je capsules met verschillende ingrediënten in kan doen om jouw perfecte taart te creëren. Of crackers in de vorm van koraal. Of pizza in de vorm van een hart, om maar wat te noemen. Voor de capsules worden zogenaamde lelijke groenten gebruikt, die kromme komkommers of voedingsrestanten, zodat de printer ook gebruikt kan worden als middel tegen voedselverspilling. Of het eten hiermee ook gezelliger wordt, is natuurlijk nog de vraag. Want waar blijven dan de dagen dat we met de hele familie aanvallen op die heerlijke bak lasagne?

0: Lekker.
1: En dat was een leuk liedje van de zware jongens met De Chinees doet veel meer met vlees.
2: You're switched on to Global on digital radio, now streaming on the World Wide Web at 4eb.org.au.
3: Wat gaan we in de toekomst eten? De mens eet de planeet op en schaadt aldoende ook de eigen gezondheid. Er is oneenigheid over de route naar een eerlijk en duurzaam voedselsysteem dat een gezonde wereldbevolking en een gezonde aarde waarborgt. Dat onze voedingsgewoonten een belangrijke verandering zullen doormaken in de komende decennia is vrijwel zeker. En we hebben haast. De Verenigde Naties hebben in 2015 duurzame ontwikkelingsdoelen geformuleerd, die in 2030 moeten worden behaald. En veel van die doelen hebben met gezond en duurzaam geproduceerd voedsel te maken. En we zijn met dat behalen van die doelen nog niet veel opgeschoten. Dus hoe staat de wereld ervoor? In 1972 waarschuwde de Club van Rome in het rapport Grenzen aan de groei dat de voedselproductie niet gelijk op dreigde te gaan met de bevolkingsgroei en er daardoor binnen 100 jaar op grote schaal hongersnood dreigde. De voedselproductie heeft daarnaast de trend van de groei van de wereldbevolking wel kunnen bijhouden. Tenminste, als het om het gemiddelde aantal calorieën gaat dat per persoon beschikbaar is. Maar 820 miljoen mensen lijden chronisch honger. En een veel groter aantal heeft weliswaar genoeg calorieën, maar het ontbreekt hun aan een volwaardige voeding met voldoende voedingsstoffen. Ons huidige mondiale voedselsysteem, het geheel van productie, transport, aanbod en consumptie van voedsel, blijkt dus niet voor iedereen een gezond en volwaardig voedingspatroon op te leveren. Daarnaast draagt het huidige voedselsysteem in belangrijke mate bij aan de afnemende stabiliteit van klimaat en het ecosysteem. En dat is een onhoudbare situatie. EAT, E-A-T, is een non-profit organization opgericht door 3 non-governementele organisaties die zich inzet voor de transformatie van het mondiale voedselsysteem en die samenwerkt met het gezaghebbende medisch tijdschrift The Lancet. De commissie ontwierp een voedselpatroon dat bestaat uit gezond en duurzaam geproduceerd voedsel dat voor iedereen in 2050 beschikbaar zou moeten kunnen zijn. Het heeft veel gevolgen voor ons mondiale voedselsysteem. Een verdubbeling van de huidige inname van groenten, fruit, peulvruchten en noten. En meer dan een halvering van rood vlees, zetmeelrijke producten zoals aardappelen en suiker. Wat betreft het effect van het voedselsysteem op de gezondheid van de planeet, keek de commissie naar klimaatverandering, het vruchtbaar houden van landbouwgrond, gebruik van schoon drinkwater, stikstofbelasting, fosforrecycling en verlies aan biodiversiteit. Ten slotte hecht ze grote waarde aan de sterk verminderen van voedselverspilling. Om die verandering in consumptie mogelijk te maken, is een verandering nodig van de huidige landbouw, die vaak gericht is op het uitbreiden van de productie van een beperkt aantal gewassen, zoals maïs en soja, die dan ook nog eens vaak gebruikt worden als dierenvoer of biobrandstof. Meer biodiversiteit, met als doel voedingsstofrijke gewassen voor menselijke consumptie, is gewenst. Een ander voedselsysteem betekent ook investeringen in het gezond en vruchtbaar houden of maken van de bestaande landbouwgrond. Die mag ook niet verder uitbreiden ten koste van nog bestaande ecosystemen, zoals bosrijke gebieden, om te voorkomen dat de biodiversiteit van dieren en planten verder afneemt. Dus dit betekent een radicale verandering van het beleid gericht op het gebruik van grond, water en bemesting.

Luistert u ook zo graag naar de Nederlandse Radio 4EB? Dan is het nu weer tijd om uw lidmaatschap te verlengen of een nieuw lid te worden. Want door lid te worden kunnen we de Nederlandse Radio in de ether houden. Voor $30 per jaar bent u al lid. Maar als u gepensioneerd of student bent, betaalt u slechts $20. De uitzenduren hangen af van het aantal betalende leden. Dus niet genoeg leden, geen uitzendinguren en dat wil toch niemand. Telefonisch betalen kan met creditkaart. Bel hiervoor tijdens kantooruren naar Radio 4EB op 3240-8600 of betaal per check. De check kan wel graag uitschrijven aan Radio 4EB. Maar de gemakkelijkste manier om te betalen is toch wel via de website. Ga hiervoor naar www.4eb.org.au. Klik op Explore, klik rechts in het beeld op Subscribe, scroll naar beneden en het formulier verschijnt. Vul al uw gegevens in en betalingsdetails en klik op Submit. Onze dank aan al die leden die zo prompt hun lidmaatschap hebben vernieuwd dit jaar. En als u dan toch

op de website bent, klik onder Explore eens op Our Communities. De taalgroepen verschijnen in alfabetische volgorde. U ziet hier kleurrijke plaatjes met de Dutch Group. De link voor ons Facebook en ons Instagram staat hier ook op. Blijf op de hoogte van ons gebeuren en praat met ons mee. U kunt een verzoeknummer aanvragen of misschien wilt u iemand feliciteren. Wilt u contact met ons opnemen? Stuur dan een e-mail naar dutch4eb@hotmail.com.

0: Luisteraars, Mark hier, van aan de andere kant van de wereld in België. Luisteren jullie met mij mee naar Willemas programma vandaag?
1: En het volgende artikel is in het Engels geschreven en niet makkelijk om hetzelfde resultaat in het Nederlands vertaald te krijgen. Dus houd ik het in het Engels en lees ik het zo voor. En dit gaat over voedsel van de 50s en 60s. Een pizza was something to do with a leaning tower. All potato chips were plain. The only choice we had was whether to put on salt or not. Rice was only eaten as a milk pudding. Calamari was called squid and we used it as fish bait. A Big Mac was what we wore when it was raining. Brown bread was something only poor people ate. And oil was for lubrication. Fat was for cooking. Tea was made in a teapot using tea leaves and never green. Sugar enjoyed a good press in those days and was regarded as being white gold. Cubed sugar was regarded as posh. Chicken didn't have fingers in those days. And eating raw fish was called poverty, not sushi. None of us had ever heard of yogurt. And healthy food consisted of anything edible. People who didn't peel potatoes were regarded as lazy. And Indian restaurants were only found in India. And cooking outside was called camping. And seaweed was not a recognized food. Kebab was not even a word, never mind a food. And prunes were medicinal. Surprisingly, muesli was ready available. And it was called cattle feed. And water came out of a tap. If someone had suggested bottling it and charging more than petrol for it, they would have become a laughingstock. But the two things that we never ever had on our table in the 60s, they were elbows and telephones.
2: You're listening to Global.
3: Hey, Jens hier uit België. Dit is Wilma's programma. Luisteren jullie mee met mij?
4: Deze zeven dingen gaan we volgens de experts eten in de toekomst. Wat eten we in de toekomst, in een wereld waarin natuur en klimaat aan de ene kant en onze eigen gezondheid aan de andere steeds meer aandacht krijgen? We vroegen het de experts van de Hogeschool van Hal Larenstein in Leeuwarden. 1. Rauwe melk voor het immuunsysteem. Recent wetenschappelijk onderzoek laat zien dat het drinken van rauwe melk een positief effect heeft op het immuunsysteem en daarbij de gezondheid van de mens. Mensen die op een melkveebedrijf opgroeien, hebben een veel lagere kans op het ontwikkelen van allergieën en astma. Maar door de aanwezigheid van bepaalde bacteriën is rauwe melk een kleine kans zit erin dat je ziek wordt. En daarom is brede verkoop nog niet toegestaan. 2. Plantaardig eiwit in crackers door algen en zeewier. Hoe krijgen we voldoende eiwit binnen als we minder vlees willen eten? Docenten en studenten hebben onderzoek gedaan op twee festivals waar wat bezoekers vonden dat een nieuwe cracker waarin algen en zeewier zijn verwerkt. Deze crackers bevatten 25% meer eiwit en 40% minder zout dan de reguliere cracker van de deelnemende bakker. 3. Vegan groente- en fruitsnacks. Tussendoortjes en snacks zullen in de toekomst steeds minder dierlijke producten bevatten. Er zijn al bitterballen waarin het vlees vervangen is door rode biet of oesterzwam. De bitterbal en de oesterzwambal. Ook grote fastfoodketens zoals McDonald's, Burger King en KFC bieden steeds meer vegan snacks aan. Studenten hebben in opdracht van een groot fruitverwerkend bedrijf een fruitkroket en fruitburger ontwikkeld, waarbij snijresten van ananas en meloen als basis gebruikt werden. Het bedrijf gaat onderzoeken of deze snacks in productie genomen kunnen worden. 4. Gezonde voeding op maat. Personalized food of gezonde voeding op maat zal in de tijden van individualisering een steeds hogere vlucht nemen. Voor de fitte ouderen, gijmende jongeren en drukke zippers zal voeding beschikbaar zijn, aangepast aan hun behoeften en levensstijl. Dit alles leidt in de toekomst tot een gezonde generatie Nederlanders. Het ontwikkelen van voeding op maat is niet alleen een kwestie van productenontwikkeling, maar ook van het toepassen van nieuwe informatietechnologieën, communicatie en logistiek. 5. Vezels. Waar wij in de hele westerse wereld in onze maaltijden veel te weinig van eten, zijn vezels. Vezels hebben een imago van vies, bruinig met de smaak van karton. Maar vezels hebben een positief effect op de darmen en darmflora, al helemaal in samenspraak met de opkomst van nieuwe plantaardige eiwitten. En op 6 staat 3D geprint voedsel. Vandaag de dag zijn de eerste 3D geprinte voedselproducten al commercieel beschikbaar, van pasta tot ingewikkelde chocoladecreaties. De combinatie van beleving, dus haakjes textuur, genot en gezondheid biedt ongekende mogelijkheden voor deze producten. Denk hierbij aan mensen met slikproblemen die nu een onogelijk papje drinken, of ruimtevaarders richting Mars die astronautenvoeding eten. Wat zou het leven voor zieke mensen en astronauten er mooier uitzien als die geprinte maaltijden zijn met de juiste gezonde samenstelling en ook nog aantrekkelijk voor het oog. En als laatste, nummer 7. We kopen en eten steeds meer regionale producten. Niet alleen omdat ze lekker en duurzaam zijn, maar ook om lokale ondernemers te steunen. Die zijn elke dag bewust bezig met het telen, verwerken, produceren en bereiden van voedsel. Hierbij staan kwaliteit en duurzaamheid, met oog voor natuur en milieu, voorop. Het gaat erom de voedselketen zo kort mogelijk te houden, zodat we weten waar ons eten vandaan komt. De lokale bakker, slager, groenteboer en ook de boer om de hoek hebben allemaal een verhaal achter hun product dat aanspreekt. Via een app, QR-code of een andere tool kunnen we zelf ervaren hoe regionale ondernemers ons het beste voedsel kunnen bieden.

licht in het donker, ik ben een held in het heet van de strijd. Ik ben een dwaas die gelooft in een wonder, heb mezelf van de gewoonte bevrijd.

Maar ik weet soms niet meer wat mijn woorden nog waard zijn. Ik weet soms niet meer wat ik hier zoek. Ik struikel, ik val, ik sta op en ga verder. Ik ben een mens van vlees en bloed.

0: De Nederlandse club in Richlands, de NAQ, op 123 Pine Road in Richlands, is trots op hun goed gevulde rekken met Nederlandse lekkernijen. Je kunt er ook lekker koffie drinken en appeltaart eten. Of als je een lunch wil, ga er eens een patatje eten en een frikadel. Ook worden er sociale activiteiten gehouden, zoals biljarten, kaarten en sjoelen. De NAQ is geopend op dinsdag en vrijdag van 9 tot 2 uur en op zaterdag van 9 tot 12. Hebt u vragen? Bel ze dan even op. Hun nummer is 07-3271-5662. Of e-mail ze op dutchclubbrisbane@gmail.com.
1: Insecten op je bord. Vergeet het varkenslapje en de kipdrumstick. In de toekomst eten we krekel en meelworm. Insecten worden gezien als het duurzame, gezonde voedsel van morgen. Maar de grote doorbraak van het insect op de Nederlandse eettafel lijkt eveneens nog toekomstmuziek. En dit is een artikel geschreven door Dr. Douwes van de Universiteit van Leuven. Daar ligt hij dan op mijn bord, compleet met ogen en kaakdelen, borststuk en achterlijf, ingewanden en uitwendig skelet. Alleen de poten en de vleugels ontbreken. Een nogal onheilspellende stap in het recept waarschuwde me om die te verwijderen. Ze kunnen namelijk de darmen doorboren. Goudbruin gefrituurd ligt hij hapklaar op me te wachten. Een sprinkhaan van bijna 4 centimeter. Dit is het voedsel van de toekomst, houd ik mezelf voor, terwijl ik de moed vergaar het insect in mijn mond te steken. Hij is duurzaam, hij is voedzaam en hij schijnt ook nog eens heel lekker te zijn. Toch moet ik toegeven dat ik liever een biefstukje eet. Maar voordat dat biefstukje op mijn bord belandt, richt het wel een ravage aan in het milieu. Volgens de NOS meldde de Braziliaanse overheid in 2018 dat tussen augustus 2017 en juli 2018 8000 vierkante kilometer bos was gekapt in het Amazonegebied. Grotendeels om landbouwgrond vrij te maken voor soja, dat als veevoer gebruikt wordt. In 2017 liet de NOS weten dat het RIVM becijferd had dat de Nederlandse landbouw 106 miljoen kilo stikstof uitstootte. Die veeteelt had daarin een aandeel van 94 miljoen kilo. In Europa en Noord-Amerika wordt het eten van insecten op zijn best als exotisch en op zijn slechts als weerzinwekkend beschouwd. Hierin vormt het Westen echter een uitzondering op de rest van de wereld, waar het eten van insecten als heel wat vanzelfsprekender geldt. De meeste insecten worden gegeten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika, volgens het FAO-rapport. In het Amazonegebied staan ruim 400 insectensoorten op het menu. In Kinshasa, de hoofdstad van de Democratische Republiek Congo, eet het gemiddelde huishouden zo'n 300 gram insecten per week. En jaarlijks consumeert de stad ruim 96 ton insecten. Ik waan mezelf geen trendsetter, maar ik wil het voedsel van de toekomst wel eens proeven voordat het mainstream gaat. Aangezien de horeca wegens ons aller bekende omstandigheden de deuren gesloten moet houden, ben ik op winkels en mijn eigen kookkunsten aangewezen. Bij de plaatselijke supermarkt ligt voorlopig nog geen meelwormen of sprinkhanen in het schap. De wakkere vuller kijkt me raar aan terwijl hij uitlegt dat ze geen insecten verkopen. Hij zou wel denken dat ik een zwakke poging tot humor doe. Ook bij de twee filialen van Albert Heijn in Eindhoven vang ik bot. Een medewerker vertelt me dat ze wel insecten hadden, maar dat die inmiddels uit het assortiment gehaald zijn. En de reden? Ze werden nauwelijks verkocht. Wanneer ik met lege handen thuis kom van de biologische supermarkt, besluit ik online te gaan kijken. Daar is het makkelijker. Al moet ik opletten dat ik insecten voor menselijke consumptie bestel en dus geen maaltijd die voor het huisdier van een terraniumhobbyist bedoeld is. Uiteindelijk koop ik een proefpakket. Voor €20 plus verzendkosten krijg ik probeerverpakking, sprinkhanen, krekels en meelwormen thuisgestuurd. De prijs is volgens Dr. Douwes slecht één van de redenen waarom insecten de Nederlandse keuken nog niet veroverd hebben. Afkeer speelt zeker een rol. Een insect is tenslotte heel wat anders dan een koe. Als insecten meer als verwerkt voedsel worden aangeboden, hebben ze een realistische kans. Als zo'n krekelburger in de supermarkt voor je klaar ligt en je er zelf niet veel meer hoeft aan te doen, dan is dat veel meer aantrekkelijker. Insecten zullen waarschijnlijk een novelty blijven. Hij zegt, ik denk dat mensen insecten leuk vinden en wel willen proeven, om daarna te kunnen zeggen dat ze het geproefd hebben en het daarbij laten. Er zijn restaurants die insecten op het menu aandurven, maar ik denk niet dat daar ieder weekend dezelfde mensen zitten om insecten te eten. Of het ooit echt een vleesvervanger gaat zijn, dat betwijfel ik. Mensen zullen het wel proberen, maar ik denk niet dat iedereen op woensdag gehaktdag zal hebben en op donderdag insectendag.

Hallo, ik ben Lilian. Ik woon in Ter Hagen in België en ik steun de Nederlandse radiogroep in Brisbane, Australië. Het is de enige community radio die dagelijks het nieuws, gebeurtenissen en muziek van Nederland en België uitzendt. Er worden daar wekelijks in meer dan 50 talen radioprogramma's uitgezonden. U kan die Dutch Group ook ondersteunen door lid te worden van Radio 4EB. En vertel het aan uw familie en vrienden. Misschien willen die ook wel lid worden. Het is op FM en digitaal en op het internet. Geniet ervan!

toch graag een krant in uw hand om lekker te lezen? De Dutch Courier is in het Nederlands en het Engels en komt over de post gewoon naar uw brievenbus. Om te abonneren kunt u contact opnemen met Carola. admin@dutchcourier.com

0: Rain, hail or shine, 4EB brings the world to you at 98.1 FM.
1: Stay tuned to 4EB FM. We broadcast 50 different languages, preserving the cultural diversity in Southeast Queensland.
2: Dit is de Nederlandse groep van Radio 4EB 98.1 FM. Lijkt het je leuk om een keertje mee te doen met ons programma? Wacht dan niet en stuur een berichtje via Messenger, Facebook 4EB Dutch. Of lijkt het je zelfs leuk om zelf radiomaker te worden? Geheel vrijblijvend en gratis kun je meedoen met het broadcastprogramma van Radio 4EB. Je krijgt niet alleen een volledige technische training van de radio over hoe je het radiostation moet opereren, maar ook de kans om jouw programma's te maken in de Nederlandse groep en live uit te zenden. Jouw muziek en jouw programma uitgezonden over de lokale zender of zelfs digital over de gehele wereld. Is dat niet geweldig? Je eigen programma live op de radio? Bij Radio 4EB krijg je de kans om dat helemaal vrijwillig en kosteloos te doen. Kom bij onze groep en wie weet ben jij binnenkort een van onze broadcasters die live zijn of haar uitzending doet op de Nederlandse radio. En zeg nou zelf, dat is toch hartstikke gaaf? Altijd al een DJ willen zijn voor een radiostation? Nu is je kans. Stuur een berichtje via Facebook 4EB Dutch. Tot snel!

De Nederlandse Kamer van Koophandel in Brisbane, de DCCQ, legt connecties tussen potentiële zakencontacten. Zij worden uw partner in het leggen van waardevolle relaties tussen Nederland en Queensland. U kunt contact met ze opnemen via hun website dccq.org.

lieve luisteraars. Ik ben nu bij het einde van mijn uitzending gekomen vandaag en ik bedank jullie voor het luisteren en hoop dat jullie van mijn global programma hebben genoten. This concludes the Dutch program on Radio 4EB Sharing the World with You. My colleagues in the studio next door will be taking over the airtime to bring you their program. Enjoy! En op de achtergrond horen jullie het hele mooie liedje van Tony Christie, die precies zingt wat ik wil zeggen. Arrivederci en bedankt dat jullie er vandaag bij mijn programma bij waren. Goodbye, auf Wiedersehen en au revoir. Het is tijd voor mij om te vertrekken. Tot de volgende keer. Bye.